benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markesower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

ondaan, toen ik mijn evenbeeld zag staan. Ik was als door de hand van God geslagen. De man begon toen zijn pleidooi, ik kreeg zijn apen voor een fooi en garantie voor 360 dagen. Ik dacht, wat moet ik met dat vee, aan 1000 frank plus btw. Ik stond op punt de deur weer dicht te gooien. Toen plots mijn jongste telg verscheen, die schreeuwde, pa, ik wil er een. Ik had geen keuze en kocht een aap met vlooien.

lachen tevreden, striep in zijn mond en deed zijn plasjes buiten. Maar het was de stilte voor de storm, want na een week kwam hij in vorm. De hele buurt zat met gebroken ruiten. Hij gooide pannen van het dak, een buurmans auto werd een

katten en op honden. De waterleiding was verstopt, hij had een kerkportaal gemopt. De bakker miste 24 broden.

mensen zich een echt Hollandse zender zouden wensen. Geen muziek meer dan van over onze grenzen. Daarvan word je op den duur toch

Als men mij toch tot betalen kan gaan dwingen, nou dan kan ik ook dit liedje wel gaan zingen. Omdat Hilversummers veel miljoentjes vingen, die betalen.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
2: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
1: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
3: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
1: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
5: Dan bel je toch Twente Verhuur?
4: Dat hij dat ook dan?
5: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
4: En dan zitten wij straks met AFAS.
5: Zelfs dat doen ze voor je.
4: Goh, lekker hoor.
5: Van twenteverhuur.nl.
6: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

terras of in café. En iedereen probeert om haar eens te versieren. Een kleintje vraagt ze dan, ze krijgt er zelfs twee. De mannen om haar heen, het lijkt wel een stel mieren. De platendraaier staat gereed met sneaker Dixieland.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
2: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
1: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
1: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Van vinyl en schijf.
7: Wij hebben het allemaal.
8: Hier uit de muziek, uit het Vechtdal.
6: Dit is Vechtdal.
7: Vechtdal NL.
8: Vechtdal NL.
9: 1, 2, 3.

0: verhaal over mijn kleine blonde, Katja Karenina. Wat ik gezegd heb uit het grote, verre Sovjet-Rusland. Raz, dwa, tri, setere.
1: Katja Karenina, Katja Karenina, Katja Karenina, Katja, Katja.
2: Zij was blond en mooi en haar mond

0: dit is het nieuws van 10 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. Leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde, zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, het blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Je luistert naar Studio Palm FM. Met de ideale subtropische muziekmix. Op de vrijdag.

is de sound? Check. De palmboompjes in de plooi? Check. Zet die muziekmachine dan maar eens op standje tegen.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

Ja, luisteraars, een goede middag hier op deze mooie zonnige vrijdagmiddag. Want dat is het, hè. Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Hier live vanuit de Palmboom Bunker. Met een paar blaadjes. Voor jonge vrouw hier op de vaste vrijdag. Hier bij Vechtel en Ul. Luisteraars, we hopen op een goede verbinding. Van sprake van de music. Dat ze de aangeboden blaadjes een beetje naar wens mogen zijn, hè.

Luisteraars, voor jou goed. Verzoek of reactie, luid het nummertje hier 06 en dan 3314-8686. Dus luisteraars 06 en dan 3314-8686. Als er zin voor goed verzoek of reactie, laat weten waar de radio aan staat vandaag, hè? In Den Lande. Wordt ook even super gewaardeerd hier aan deze zijde. En zo zijn we een paar reacties de bak ingooien hier, hè? Het zenderbak in. Dan gaan we uiteraard weer verder met de volgende serie plaatjes, hè? Ook graag met het plaatje draaien van Nazareth met Love Hurts. Groetjes hier vanaf de firma PM in Deensvaart. Ook jongens daar, luister gezellig mee. Plaatjes wel gedraaid en blijf erbij, daar werkt ze nog even, hè? Ook Las, succes en we luisteren mee. Groetjes namens Henkie Grootneus. Ook Henke luistert mee daar vandaag. En verdulde, hè? Ik moet dat plaatje nog steeds in draaien, hè? Wordt geregeld en luister mee, dat kerel, hè? Gewoon voor jou in de ronde. Ook was het weer goed hier in Den Ham. Groetjes namens de oude Albatros. Ook de oude Albatros Radio luistert mee daar vanaf Den Ham. Dan moet het hier ook weer de wappert, hè? En luister mee, kerel, hè? Ook weer een mooie muziekmiddag gewenst. En de radio stiet hier ook weer aan. En ik luister weer mee. En maak er maar weer wat van. Groetjes namens Jan Arend Vogelzang. Ook Jan Arend de Vogelzang. Luister gezellig mee, kerel, hè. Plaatjes gaan uiteraard zeer speciaal voor jou in de ronde vandaag. Blijf erbij. Succes dan met de werkzaamheden. Misschien ook wel in de grasjes, hè. Ik waai de night, maar luister gezellig mee daar, hè. Oké, maar mooi dat je weer leuke schijfjes draait voor ons. Op deze mooie dag. Groetjes namens Arnold Rost. Ook Arnold luister mee daar. De vaste luisteraar. En blijf erbij, hè, meneer. Moet dat de gewachte blaadjes een beetje naar wens zijn, zo, hè? We gaan er maar eentje van normaal voor Michael en voor de Family Rodenhoff. Groetjes namens de Family Raasman. Ook de Family Raasman luister mee daar. En ze worden gedraaid voor de Family Rodenhoff en voor Michael Raasman. Druk in de grasjes, hè? En luister gezellig mee daar. Ook de slijpafdeling is er weer bij van de firma PM. Ook jongens daar op de slijpafdeling in Dedersmaat luister mee. Dankjewel voor jullie reactie. Blijf erbij daar. Wacht nog even, hè. Ook worden ze vandaag uiteraard zeer speciaal gedraaid voor alle boeren en loonwerkers die druk zijn in de grussies, hè. Allemaal succes met de werkzaamheden en zorg dat de rommel aan de bult jaagt, hè.

Ook Freekie daar, de Zilverster. Luister eens al een keer, hè. Die rammel straks met zijn weer. Ook Hansie Westerhof, luister gezellig mee. Dankjewel voor jouw reactie. Spreek jou morgen, hè. Ook Boer Wameling daar in Griepmen, luister gezellig mee. Ook druk in het gerust, dacht ik. En ja, dat ging net niet helemaal goed, hè. Die belt met zijn weer, hè. Luister mee, kerel. Ook van ze vandaag uiteraard een zeer speciaal gedraaid voor de strijders daar in het gras op het achterveld. Jongens, daar luisteren gezellig mee. Succes hè, met de bundes wegwerken daar. Hè. Goed jullie best doen. En ook Stef, dankjewel voor jouw reactie, kerel. Hè. Succes daar. Dag op de ladenwagen. Hè. En ze worden ook een zeer speciaal gedraaid voor de rest van de muiters daar. Jongens, plaatje van speciaal voor jullie gedraaid. Hè. Succes aan die kant. En jullie zult nog alleen een paar uur bezig zijn, denk ik. Hè. Ook hij staat hier weer aan op standje maximaal. Groetjes namens Dirk Grotens. Ook Dirk luistert mee daar. Dankjewel voor jouw reactie. Mooi dat hij daar hem goed aan staat, hè. Wordt gewaardeerd. Luister mee. Ook was hem goed hier vanuit Damsolte in de grasjes. Nu horen we mooi van Jovink voor de firma Rottenhof. Groetjes namens Marco Raansman. Ook Marco daar in de grasjes, luister mee. Laat je van Jovink wat nog maar gedraaid. En jongens, succes daar ook, hè. Ik zal verder geen naam noemen, maar laat die Emiel Rottenhof maar eens in mijn beetje deur jagen, hè. Jongens, luister mee. Ook Henkie Schutter, luister mee, dat kerel, hè. Plaatjes zijn voor jou vandaag, meneer. Ja, en er was er al eentje, hè. Even kijken. Goed, dus luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie op deze mooie zonnige vrijdag, luidt het nummer 06. En dan 3314. En dan 8686. Wordt het geregeld? Dus 06 3314. En dan 8686.

We zijn ze vandaag zeer speciaal voor Willem Bidarrut. Abel de Man, luister mee, kerel, hè. Spreek je zo meteen wel, dacht ik, hè. Luister gezellig mee. Goed luisteraar, wordt in Monstermorgen. Reageer die je vandaag doet voor. Blijf reageren, uiteraard, hè. 06 en dan 3314. En dan 8686. Ook graag hem een mooi blaadje draaien voor Jeroen. En feliciteer hem met zijn nieuwe baan. Groetjes van de muiters van Aad en Brimbouw, Koen, Pol, Bally, Boyd en Bontje. Jongens daar bij de firma Aad en Brimbouw in Heino, luister mee. Zo'n wielen gedraaid, ook hem zeer speciaal voor Jeroen, hè. Ja, goeiedag hem. We gaan nog hem door, luisteraars. Ook Jan, Arend Vogelzang. Luister gezellig mee, hè. Die waren dus weer mooi vroeg, hè. Luister mee, kerel, hè. En blijf erbij vandaag. Helaas, we luisteren vandaag ook allemaal weer gezellig mee naar jouw muziek. En gooi er maar eens even een speciaal schijfje op voor de heren daar in de grasjes op het achterveld. En ook even zeer speciaal voor mijn Jossie. Ja, volgens mij rijdt Jossie weer op de bult, hè. Ook Hilly daar, luister gezellig mee. Dankjewel voor jouw reactie. Wordt allemaal wel geregeld, dacht ik vandaag, hè. Ik zal eens even kijken, hè. Of ik nog een beetje goede muziek heb, dat de jongen een klein beetje harder gaan werken, hè. Ook Jossie daar, luister mee, kerel, hè. Ik ben er weer zo druk, hè. Die maakt er maar weer een mooie heuvel van, hè. En ik zie het alweer, hè. Je hebt Guus alweer vakkundig van de troon gestoten, hè.

graag hem een schuifje draaien van Jenny met De Ware Liefde. Aangeboden door de Family Scheur. Ook de Family Scheur daar vanaf Dinswaard luistert ermee. Plaatje gaan we zometeen draaien uiteraard. En blijf er gezellig bij. Jam pam pam. Padam pam pam. Helaas graag ook in mijn... lekker schuifje richting het achterveld. Groetjes namens Bas Rietman ook. Bas Rietman daar. Onder het harken zie ik er wel. Daarin Gietman luistert zelf mee en... Plaatje van de gedraaid voor de muiters uiteraard op het achterveld. En ook Basie luistert gezellig mee, hè? Want harken, dat is ook warken, hè? Ze gaan geloof ik morgen zo door bij jullie, hè? Succes daar, Basie, en luister mee, hè? We luisteren hier ook weer gezellig mee. Groetjes van de Lady Nienke, samen met Marcus. De Lady Nienke daar met Marcus luistert gezellig mee vandaag in Friesland. Maar het ziet er alweer goed uit, hè? Het lijkt net alsof die Marcus druk aan het werk is, hè? Maar hij doet meer niks, hè? Ook een goedemiddag, kerel. En hij staat hier ook weer aan de muziekmachine. Onder de straatwerkzaamheden. Graag een plaatje van Easy Deasy. Hoe meet hoe? Ook in mijn plaatje van Normaal. Goedje van Henkie Schutter. Ook Henkie luistert gezellig mee daar. Jullie zijn goed bezig daar, hè? Meters maken, hè? En luister maar gezellig mee, hè? Plaatje van wat gedraaid, dacht ik. Als de wind niet draait, dan weet je.

Goed luister aan over. We gaan ook heel veel verder hier met de volgende serie blaadjes. 06 en dan 3314-8686. We worden geregeld hier. Live op de vrijdag. Je bent verbonden met de Olm FM zender. Ik wens u een hele goede middag toe. We gaan hier verder met een heel mooi blaadje van de Heino's. En van de aangewaarde blaadjes ook eens in. Gedraaid. Luisteraars, luister mee en een hele goede vrijdagmiddag. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Goeie dag.

0: Ja, luisteraars, eens even een lekker blaadje hier van Jovink. Was hem zeer speciaal voor de firma Rodnoff daar, hè? Ook zo drak in de garages, hè? Luisteraars, je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM-zender, hier bij Vecht.nl. Luisteraars 06 en dan 3314-8686. Voor goed verzoek of reactie. En er wordt nu één man op het achterveld hartstikke blieden op de bul, hè?
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stad.
0: Oh, Josje, daar luisteren ze allemaal mee.
1: En vlakbij Barneveld.
0: Deze is voor jou, hè? Succes daar. Ben en maak er wat van, hè?
1: Groningen.

Ja, luisteraars, je hoorde in mijn plaatje van duo Mark en Davy bij de Palm FM Radio. Hier bij Vertel NL, Oda Vertrouwd. Ja, op de vrijdag, hè. Goed, de volgende plaatje is zeer speciaal voor Giel daar. Ja, Giel van der Vlier ook, hè. Zo staat hij ook wel bekend. Ook zeer speciaal voor de jongens van de DTF Deurne, hè. Moest hem een dikke duister zijn nou, bij deze, hè. Ook Jossie, dankjewel. En ook Hilly, dankjewel, hè. Giel, hij is voor jou, voor de jongens van DTF.

0: Ja, luisteraars, we zijn met een lekker blaadje van Saskia en Serge. Hier bij de Palm FM zender. Het volgende blaadje is MC speciaal voor Peter Rietman.
1: Gas op die lolly!
0: Een klein beetje gas op die lolly kerel, hè, want het giet weer zo traag als wat met jou, hè. Luister gezellig mee naar Peter. Drukken met het grasjes aan, hè. Succes daar en volgende blaadjes voor jou, hè, meneer.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet het pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luisteraars, zullen we zijn met een lekker plaatje hier van Herman Libbinghoff bij de Palm FM Radio, hier bij Vechtal en Nul. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, luister het nummer nog steeds 06 en dan 3314-8686. Dan gaan we hier verder. Een heel mooi plaatje van De Dijk. Je zit hem zeer speciaal voor Betje Wienen. Luister gezellig mee daar, hè.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it

Oh, middendag, hè? Dan schijnt een lichtje op mij. Luisteraars, goedemiddag. Je bent nog steeds afgestemd hier op de Palm FM Radio. Ja, we hebben dan weer een verzoekje, hè? Stiekem, hè? Voor Lars Maasman, hè? Dus ook Lars Maasman, het Vondelplaat is in Zisbejal voor jou, kerel. En voor dat vrouwtje, van laatst, hè? Met het paasvuur in Vilsten. Dus ook Lars Maasman, luister eens allemaal mee daar. Vondelplaat is voor jou, hè? Ik ben nog gek van alle vrouwen, hè? Vooral dat vrouwtje van het paasvuur, hè?

Ja, luisteraars, als het vuurjaar wordt, hè. Ja, dan met alle boeren druk in het gras, hè. Deze was even speciaal voor Bernard Geugelaar daar uit Hogeveen. Luister eens allemiddag, meneer, hè. Luisteraars, ik wens u een hele goede vrijdagavond toe. Luisteraars, een hele goede en vooral ook onnozele vrijdagavond toegewenst. Je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio. Hier weer oud en vertrouwd. Bij Vechtal NL. Met vandaag een lekker weertje erbij, hè. Lekker, jong. Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Luid het nummertje 06 en dan 3314. En dan 8686. Dus 06-3314-8686. En wat Tim Ogi aan de Ogi geregeld hier, vraag dan, hè. En dan hebben we hier nog een paar reacties. Zo is hem de zendebak in gooien hier. Dan gaan we uiteraard weer verder met de Vondseerblaadjes vandaag. Ook Henkie Grootnus, luister, gezellig middag, kerel, hè. En blijf erbij daar. Blaadjes zijn voor jou, meneer, hè. De vaste luisteraar. Ook Michael Raansman, luister, gezellig middag, kerel, hè. Blaadje van gedraaid voor de firma Roddenhoff. Druk in het gras en... Ik zal ze hem zien, hè. Luister, gezellig middag.

En dan gaan de blaadjes vandaag even zeer speciaal richting die dikke MX 150 daar op het achterveld. Was wel richting Peter Rietman. Luister, gezellig middag kerel, hè. Succes in de gastjes daar en goed je best doen, hè. Maar dat Guido lukt, dacht ik, hè. Ook Freekie daar, de Zilverster uit Apeldoorn, luister gezellig mee. Dan ga ik hem een mooi plaatje van Moorwerk voor Willem en Angela. Nou is ook weer gedraaid en luister gezellig mee daar, Freekie. Blaadjes zijn voor jou. Dus gaan we daar met speciale groeten richting Apeldoorn. Ook de groeten hier van de stagiairs bij de firma PM. Dan ga ik hem een hint voor onze mede-stagiair Benji. Nou, jongens, dan luister mee. Blaadjes zijn voor jullie daar. Ook de Maxi, dat is radio, luister mee. Terwijl het zendertje MDR. Ik heb je gisteravond nog wel gehoord, hè? Was hem goed van spraak en muziek. Luister, gezellig mee dan, meneer. Ook Wim, de Oldermeunaars, luister, gezellig mee. En is op zich wel fijn, hè, dat je eindelijk een keer goede muziek had, hè? Je bent al wel een paar uur aan het draaien, maar eindelijk goede muziek, hè? Luister mee, daar, kerel. Plaatjes gaan richting Damsolte. Ook jullie daar op de Vlierhoek, luister, gezellig mee. Plaatjes worden gedraaid voor Giel. En ook in voor Jo Jossie, hè? Druk in de gastjes, die mannen. Op het achterveld. Dus ook Hilly, luister gezellig mee daar. Blijf erbij. Dankjewel voor jouw reactie. We gaan de blaadjes vandaag nog steeds in richting Denosvaart, richting Arnold Drost. Blijf er ook gezellig mee daar. Blaadje van uiteraard zeer speciaal voor jou gedraaid. Ook Michael Raasman. Nogmaals, dankjewel voor jouw reactie. Blaadjes gaan in de ronde voor Dick Roddenhoff, hè. En luister gezellig mee daar, jongens. Ook druk in het gras, hè. Ook Lars Maasman daar bij Boer Warmelink. Succes dan met het harken, hè. En ook voor jou geldt harken, dat is ook warken, hè. Succes daar, Lars Maasman, Olle Vroon, magneet, hè. Hé, joh. Dus we hebben zeer speciaal voor jou gedraaid daar. Was hem goed hier via de stream. In de Unimog, in het Gelderse Laren. Graag een plaatje van Henkje Weygaard met Hormenwielen. Een broertje van Frankie, ook. Frankie, daar luister je zo mee, hè. Het blaadje is gedraaid van Henkje Weygaard met Hormenwielen. Mooi dat hem goed is, of goed was in het Gelderse Laren daar. Blijf er ook bij. Succes daar nog even, hè. Ook Willem daar uit Apeldoorn, luister gezellig mee. Dankjewel voor het rammeltje. De blaadjes zijn we gedraaid en blijf er ook gezellig bij, hè. Rampampam. It will not destroy gravity.

Wellenberg, luister gezellig mee onder het melken. Inmiddels niet meer onder het melken, dacht ik. Maar ik ga nog wel mijn best doen voor het schijfje. Is nog niet gelukt, dus nou, we waren ook weer zo onneuzeltje druk vandaag. Hè? Dus zo van die doende. Het schudt er allemaal weer bij in, hè. Night best, hè.

We zijn ze nog steeds MCS speciaal voor Bas Riemann daar. Luister, gezellig mee kerel, hè. En blijf erbij. Inmiddels denk ik druk aan het melken, hè. Ook Vincent daar op het achterveld, luister maar eens even. Gezellig mee kerel, hè. Met de was waarbij, hè. Zullen we druk winnen, hè, met melken, hè. Samen met Suzanne. Luister, gezellig mee aan die zijde. Blaadjes zijn voor jullie daar. Ook heet er nog even eentje van Jovink voor de stagnatielopers die druk in het gras bent hier. Ook Emiel Rodanoff, luister mee daar kerel, hè. En dat hebben wij, hè. Wordt vast geregeld. Luister gezellig mee. Ook Lars Marsman en Werken, gaat dat wel samen? En wil je nog even een lekker blaadje draaien van Bruce Springsteen? Ook Henkie Schudder, luister mee. En ja, ik stond er ook al van versteld, hè. Lars is normaal nooit zo vlug, hè. Dus ja, behalve als het om de vrouwtjes gaat, hè. Dan wel, hè. Oké, goeiedag. En Hessem is ook weer, live aanwezig hier. Goeie ontvangst van Paulien en Oscar en Honde. Luister gezellig mee daar in Hessem City. En mooi dat het hem goed is daar. Blijf er ook gezellig bij vanavond. En de blaadjes zijn zeer speciaal voor jullie, hè.

Goed, luisteraars, 06 en dan 33148686. Er wordt in Monstermorgen gereageerd vandaag. Daar doe ik voor. Blijf reageren, hè. We krijgen ze uiteraard vandaag in het eerst speciaal voor onze machinist Steffen. Nou, ook hartstikke druk in de garages. Zoals zometeen was in mijn mooi plaatje voor Joe de Rijn, hè. Beetje gasje bij daar, want Jos die... die zit een beetje uit de neus tevreden op de bultor, hè, dus... Jongens, luister mee daar!

Luisteraars, luister mee. We gaan hier, hier weer heel veel verder met de Wonderserieblaadjes. Wonderblaadjes in zeer speciaal voor Emiel Rodenhoff. En die man die moet een beetje deurjang. Hun ik alweer met de ladenwagen. En dat mut, hè. Dus Emiel, een beetje deurjang, hè. Wonderblaadjes, ook in zeer speciaal voor jou dus. Luisteraars, de groetjes, die komen ze weer, gaan ze weer. Met die verbonden live en rechtstreeks op de vaste vrijdag met de Palm FM-zender. Dan zijn we oud en vertrouwd hier bij Vechtal.nl. En we hopen dus dat onze verbinding goed mag zijn vandaag, ook hem goed mag blijven. Hier op de vrijdagavond, luisteraars, de groetjes. Ik wens u een goede dag toe. En luister, vaai mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. En een goedenavond.

Ja, luister als eures, hè. Deze was MC speciaal voor Boerwameling Daan Giepman. En ook MC speciaal voor Iris, hè. Luisteraars, goedenavond. Je bent nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio. Hier, oud en vertrouwd, op de vaste vrijdag bij Vechtel NL. En dan is het volgende plaatje zeer speciaal voor vele daar, hè. K3 met Toveren. Ah, ik had net natuurlijk helemaal de verkeerde, hè. Dus, vele, ga maar eens lekker dansen daar, hè. En ze worden ook uiteraard zeer speciaal gedraaid voor Billy.

Ja, luisteraars, goedenavond. Jullie hebben een lekker blaadje hier van Bianca met L'Amour. Als even hier bij de Palm FM Radio bij Vechtal NL met het nummertje 06 en dan 3314-8686. Ook een goedenavond. Dan heb je nog even een mooi feestnummertje. Plaatje van Moest dat nou? In zin speciaal voor Lars Maasman en voor Woutje Nijhoff hier aan het harken. Want ja, luisteraars, zoals je weet, hè, harken is ook warken. En de groetjes namens Bas Rietman. Ook Bas Rietman daar. Live vanuit de Melk Arena in Giepen. Luister maar eens even gezellig mee, hè. En deze is in zin speciaal voor Lars Maasman en voor Wout Nijhoff, hè. Gisteren. Jong, ben druk aan het harken, hè.

Hallo, 1, 2. Ja, luisteraars, een hele goede vrijdagavond toegewenst. Dus luisteraars, een hele goede avond. Je bent nog even afgestemd op de Palm FM Radio. Je live bij Vechtal.nl en we hopen dat onze verbinding goed is. En ook nog even goed mag blijven van sprake van de music vanavond.

Goed luisteraars, 06 en dan 3314 en dan 8686. Dan zit het nummertje nog steeds van vanavond. Dus luisteraars, 06 en dan 3314 en dan 8686. En laat weten wat je horen wilt vanavond. En zo zijn mijn paar reacties de Zennebak in Mietenier. Ook gaan ze zeer speciaal in de ronde daarvoor verder met Iris. En ook in zeer speciaal voor Marco daar, voor de Bilsbar Radio. Luister eens zelf mee, plaatjes gedraaid hè, van K3. En ik hoop dat Viola vanavond lekker slaapt, hè? Ik denk het wel, hè? En luister mee daar, hè? Ook Wimpy, de zender Beuna's FM, luister gezellig mee daar. Op het fietsje en op de snippermachine. En ook in... Ja, zeer speciaal daar met de grasmaaierrace, hè? Luister gezellig mee daar. En ze gaan van, joh, in de ronde kerel, hè? Blijf erbij daar. Ook Henry Strating, luister gezellig mee daar op Labrug. Ik heb even een mooi blaadje gedraaid van Sandra Strating. Oftewel van Yo Lady, hè? Luister gezellig mee daar. Plaatjes gaan van jou in de ronde. Ook de luisteraars daar uit Zweden, luister mee vanavond. Juliet met Erwin. Ze gaan van jullie in de ronde. Blijf er ook gezellig bij daar vanavond, hè? In Zweden. Ook Ben en Judith Scheur, luister gezellig mee vanaf de Voort. En ze gaan voor jullie in de ronde. We gaan hem met het plaatje draaien van de Nachtblinders met Waarom. Groetjes van Jan de Krijtleman. Ook Jan daar, luister mee. Hij is gedraaid. En blijft erbij. Ook Suzanne daar op het achterveld, luister mee, hè, samen met Lotte. De plaatjes zijn uiteraard voor jullie. En ze worden ook in zeer speciaal gedraaid voor de rest van de muiters daar in de gastjes, hè. Voor Stef en voor Peter. En voor Jossie op de beeld. Succes daar, hè. Goed jullie best doen, hè.

Ook een goede namp en ook in, we leggen hier in Ommen. Rahim, een mooie van vader Abraham. En groeten aan iedereen. En een goed weekend namens Johan. Ook Johan, luister mee. Plaatje is gedraaid van vader Abraham en blijf erbij daar. Ook Willeby uit Apeldoorn, luister mee daar. Plaatje is gedraaid van Francie Duits, hè. En luister maar eens even gezellig mee daar vanavond.

Ook zijn ze vandaag even speciaal voor André, de vaksboer, hè? Luister, gezellig mede, André Panne. Johan, voor jou een ronde kerel, hè? Succes daar in de gastjes. Mijn loonbedrijf Lindeboom. En blijf erbij vanavond. En werk ze nog even, hè? Is gewoon voor jou een ronde. Ook gaan ze vandaag in de ronde voor Jan Albers. Luister mee daar. Kim, dankjewel voor jouw reactie. En luister mee vanavond, hè?

Ga nog even een mooie draaien van Leftsides. En dan word ik maar gewoon namens Wim de Oldebeunaars. Ook Wimpy de Oldebeunaars, luister mee daar. En we gaan nog even zien, hè, of dat gaat lukken. Hè. Dat weet je nooit, hè. Luister gezellig mee daar in Damsholte. En ze worden nog even zeer speciaal gedraaid voor de Mama Beunaars. En we rennen zometeen eerst eens even eentje van Jannes, hè. Het wordt hoogtijd. Jannes gaat altijd voor Leftsides, hè.

Goed luisterassen, luister en heuver. Ik ben erin afgestemd, live en rechtstreeks hier op de Palm FM Radio. Hier bij Vechtel NL. We zijn live hier op de vaste vrijdagavond. Luisteraars 06 en dan 33-14 en dan 8686. Is het nummertje. Dan gaan we weer verder met de volgende serie blaadjes. Luisteraars, we gaan hier verder met een heel mooi blaadje van Jannes, hè. Zijn zeer speciaal voor de Mama Beuna's. Ik denk dat Wim de Olde Beuna's ook wel geniet, hè. Luister, gezellig mee daarin, Damsholt, hè. Luisteraars, de groetjes. Blijf erbij, luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Ik wens u een hele goede vrijdagavond toe. Adios.

luistert naar de Palm FM Show. Met de ideale subtropische muziekmix op de vrijdag. Laat weten dat je luistert en vraag jouw favoriete plaat aan via 06 33 14 86 86. Dit is Palm FM.

Ja, luisteraars, deze is zeer speciaal voor Anita daar. Anita Hendricks, hè? 50 geworden, hè? Is zomaar een Sarah, hè? Ze leven hoog, zij leven hoog. Luister maar, zijn we gezellig mee in Vilsteren, hè? Morgenavond een feestje, dacht ik, hè? Dus ook Anita, van harte gefeliciteerd, hè? De Sarah, bij uitstek.

Ja, en was je nog maar 16 jaar, hè? Ja, dat vindt Marco ook altijd mooi, hè? Dus... Luister, we gaan hier verder met een plaatje van Moorwerk met 16 jaar. Dit is zeer speciaal voor Anita de Sarah, hè?

Ja, luisteraars, je hoort hier in mooi werk, hè? Als even hier bij de Palm FM Radio. Het volgende plaatje is zeer speciaal voor de gebroeders Masman daar. Ik dacht nog steeds op de trekker, hè? Wat lastig, Thomas Im, Leon Harken, hè?

dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en radeloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

Ja, luister eens, een goede avond. Je hoort erin mijn lekker plaatje hier van The Cats. There has been a time. Als in onnuzeltje live hier nog steeds bij de Palm FM zender. En we hopen nog steeds op een goede verbinding, zo van Sprake van de Music. Luister eens 06 en dan 3314. En dan 8686 is het nummertje. En dan gaat het volgende plaatje nog steeds in de ronde voor alle boeren in de rasjes.

0: Ja, laten we zo zeggen. Mijn mooie Drengels schrijving hier bij de Palm FM zender. Nou, zoals 06 en dan 33148686. En dan is het volgende plaatje zeer speciaal voor onze bos brandweerman Peter Rietman, hè? De BBB'er, hè?
1: Jos Brand!
0: De beroemde bos brandweerman, hè? Peter, luister mee.

Ja, luister, was een hele goede avond hier op de vrijdagavond. Hallo, 1, 2. Luister, was een hele goede avond. Je was hier verbonden met de Palm FM Radio. We gaan de band weer verlaten hier. Dan gaat het zenderbakje weer van de stroom. In een weekje in de opslag hier. Dus luisteraars, dit was hem hier. De Palm FM Radio. Als hem oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdag. Bij Vecht LNL. We hopen dat onze verbinding goed was. Van Sprake van de Music. En luisteraars allemaal, dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de aandacht. En uiteraard ook hem, dankjewel voor alle reacties weer zo vandaag, hè. Ik hem dik voor de bakken. En wat uitmuntend gewaardeerd, hè. Goed, luisteraars. Ik zou zeggen, allemaal een heel goed weekend gewenst. En wij gaan eruit hier met normaal de ballade van de muzikant. Zoals ook elke week weer de afscheidsmelodie hier. En dan hoort u ons, dacht ik, volgende week vrijdag gewoon weer. Luisteraars, een heel goed weekend. En maak er wat moois van. Dit was hem hier, de Palm FM zender. Op de vaste vrijdag hier bij Vecht LNL. En nog een hele goeie avond.

0: Nou, luisteraars, vooruit nog eentje dan, hè. Zeer speciaal voor Josje daar op de top of de bult, hè.
1: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlakbij Bareveld trok ik over de grens.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.